Niet te kopen, nooit in hetzelfde moment. Oraya hibon status quo, nooit in hetzelfde moment. We zijn daar net de high.